Dit is deze week de JuryTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij JuryTNL. Hey,

0: recept.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.
1: Hey Tino!

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7 uur. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn 3 kilometer file bij de Algra-brug. De vertraging is 10 minuten. Op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen de N496 en de N15 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits. Rondje Regio. Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. Door een ongeluk 3 kilometer langzaam rijden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jij. Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen naar de plaatsen vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
3: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file vanmorgen tussen Vlaardingen-West en Rotterdam-Overschie. De vertraging is 10 minuten. Richting Gouda verder tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. Richting Hoek van Holland 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En dan nog een file op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12 3 kilometer. En de vertraging van 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Geen drukke spits, wat dagelijks files op de A12 Utrecht-Den Haag. Nu een kwartier vertraging bij het Malieveld in 2 kilometer file. Er staat ook een kwartier vertraging voor de file op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de A12, 3 kilometer. 10 minuten op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algra-brug. En 10 minuten op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en de A4, 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: allermeest.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
4: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
3: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
5: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap en we moeten er klaar voor zijn.
3: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nootdorp 6 kilometer file. Staat file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 10 minuten is de vertraging. En 10 minuten is de vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 2 kilometer file. En 207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn bij de Algerabrug een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier zingt ze mee. Hier

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die een hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk-Plaspoort-Polder 9 kilometer file, 10 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Afrit Katwijk en Wassenaar 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom.
4: Goedemorgen, het is dinsdag, een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Ik ben Rudo. Met Kido van der Graaf zometeen over en uit hoor je naar Frans Duits. Alleen in de regen.

Guido van der Graaf over en uit. Die zat trouwens op de Canarische eilanden afgelopen zomer in het hotel tegenover mij. Daar kwam ik pas achter toen hij weer weg was en foto's ervan plaatste. Ik denk, hey, dat hotel komt me wel echt heel erg bekend voor. Dus Guido en ik hebben deze zomervakantie in hetzelfde hotel gegeten. Want het was van dezelfde eigenaar. Mocht je over en weer lopen en zo. Nou ja, grappig feitje toch? Je hoort hem over en uit dus. En ook Frans-Duits en alleen in de regen. En die regen die blijft vandaag een klein beetje weg. En dat is maar goed ook, want vanavond hebben we bij Centraal Plus de talkshow, de verjaardag van Zoeterwoude. De 750ste verjaardag van het dorp wordt echt gevierd vanavond. En om 7:50, dat is 7:50, wordt er ook nog eens een keertje geproost met elkaar. Ja, en die talkshow die vindt plaats op het Dorpsplein in Zoeterwoude. Nou, we hebben gisteren veel regen gehad. Vanmorgen vroeg nog een klein buitje. Nou lijkt het vandaag de hele dag droog te blijven. Dus kunnen we vanavond gewoon op dat plein gaan zitten. En je bent er ook welkom mee. Je mag daar gewoon naartoe komen om mee te kijken. Ja, kan je daar nou niet bij zijn, dan kan je gewoon je televisie aanzetten en zet hem dan op Centraal Plus. Onder andere via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. En dan mis je niks van die show met onder andere ook de winnaar van het dorpslied, de mooist versierde straat van Zoeterwoude. Iedereen die in Zoeterwoude woont mag vandaag namelijk zijn straat versieren. Ja, en Carla Breuer met een soort van, ja, toch eerste echte uitgebreide interview op televisie bij ons. Vanavond vanaf 7 uur op televisie bij Centraal Plus. En live te bezoeken bij Dorpsplein. Wij hebben lekker een paar stoeltjes voor je neergezet daar. Rio!

0: concept.
1: Dit is deze week de Jury TNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek. Hoor je bij Jury TNL. Hey.

0: Tino Martin en Billy Dance. Ik hoor niks geks, hoorde je hier bij Unity NL. Is deze week de belangrijkste plaat. Het is de Unity NL single track. Afgelopen zaterdag, 750 jaar Zoeterwoude, de aftrap, de kick-off van de feestweek. Ja, vanavond ook al met die verjaardagstalkshow die eraan komt, vertelde ik je net al meer over. Maar afgelopen zaterdag dus de aftrap ervan. Met om 10:00 de opening van de jaarmarkt op het Watertje. De allereerste opening die de burgemeester in Zoeterwoude mocht doen. De nieuwe burgemeester Carla Breuer is daar echt net gestart. En zij mocht het lintje daar doorknippen. Zaterdagochtend dus om 10:00 en wij waren erbij.
1: 3, 2, 1, 0. Yeah!
2: Ja, hij is geopend zojuist. Hier met de braderie hebben we 750 jaar feestweek Zoeterwoude geopend. Ik heb een woordje gericht tot de vrijwilligers die er stonden. Vervolgens zijn de vrijwilligers uitgenodigd om samen met mij het lint door te gaan knippen. Zij hebben het vastgehouden. Ik heb het doorgeknipt en daarmee is de feestweek geopend. Nou, ik ga zo meteen naar het cultuurhuis. Daar wordt de film vertoond 700 jaar Zoeterwoude. Daar zijn ook nog hele mooie foto's tussen. Vanmiddag kan iedereen naar de expositie. Daarna ga ik kijken naar optredens van koren. En dan mag ik ook een woordje tot hen richten.
3: Vooral het Uitsmijtkoor, het Hazes Projectkoor. Maar niet te vergeten het Chantikoor, de Weidepoort.
4: Waarom is het nou zo bijzonder dat alle koren uit Zoeterwoude hier eigenlijk samen optreden?
3: Omdat dat nooit gebeurt. We hadden een uitnodiging gehad. En ieder die dacht, dat wil ik wel meemaken. Die hebben ingeschreven. En zo is dit ontstaan.
4: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. U bent pas net burgemeester. U valt wel met uw neus in de boter. Hoe is dat?
2: Ja, absoluut. Toen de commissaris van de Koning mij vroeg, heb ik me onmiddellijk gerealiseerd dat ik inderdaad met mijn neus in de boter zou gaan vallen. En dat is natuurlijk leuk. Je kunt op zo'n moment kun je heel veel mensen leren kennen. En dat is voor mij een mazzeltje.
4: Maar maakt iedereen zich zorgen over de zelfstandigheid van Zoeterwoude? Is dit de laatste verjaardag van Zoeterwoude?
2: Nou, ik kan niet in die glazen bol kijken natuurlijk. We weten allemaal dat er een bestuurskrachtonderzoek loopt. Dus laten we gewoon daar niet op vooruit lopen en de uitkomsten daarop afwachten.
0: Het Hazes Koor was er dus ook bij. Tijdens die korenslag heel veel Zoeterwoudse koren. Nou ja, laten we dan even lekker Hazes draaien. Je hoort Ik Meen Het hier in de koffieshow van Unity.

0: Justin de Wild en Cheerio bij Unity NL. Hij stond trouwens afgelopen zondag op de kermis in Middelbeers in Brabant. Kon je denken, waarom vertel je me dat nou? Nou, dat was is het dorpje waar het vriendje van mijn dochter woont. En die was daar ook bij. En die heeft dus bij Justin de Wild gestaan in Middelbeers. Artiesten trouwens ook dichterbij te bezoeken aankomende zondag. Dan is het weer tijd voor Unity NL on tour bij de vriendenfeesten in Leiderdorp. Meer erover nu te vinden op unitynl.nl.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Oegstgeest start over 2 weken met het controleren op de hondenbelasting. Controleurs gaan namens de gemeente huis aan huis langs of er een hond woont en of die is aangemeld. In Oegstgeest is een verplichte hondenbelasting voor inwoners met een hond. De gemeente weet dat niet iedere hondenbezitter daarvan op de hoogte is. Er wordt dan ook niet direct een boete uitgedeeld. Maar mensen die hun hond niet aangemeld hebben, zijn verplicht om dat alsnog wel te doen. De gemeente Wassenaar heeft een flinke kunstcollectie, maar tegelijkertijd ook onvoldoende ruimte en capaciteit om alle kunstwerken te bewaren, te beheren en tentoon te stellen. En daarom wordt een deel van die collectie geveild. Bieden kan sinds gisteren bij een veilinghuis in Den Haag. Daar worden binnenkort ook kijkdagen georganiseerd. Dat meldt de gemeente op haar website. En Zoeterwoude doet dit jaar voor het eerst mee met Open Monumentendag. Op 12 september openen 12 monumenten de deuren. En dat is voor het eerst in jaren dat de kleinste gemeente in onze regio meedoet met het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige periode belooft het vandaag een zonovergoten dag te worden. Het is droog, de zon schijnt en de temperatuur loopt vandaag op tot 20 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Raymond Hermans en wij en Ray Benjamin met Hypnose. Nieuwe muziek hier bij Unity NL. Het is namelijk de nieuwste van Ray Benjamin. Het is vandaag 1 september. Klinkt toch een beetje alsof we afscheid van de zomer genomen hebben. Nou, vandaag nog wel een mooie zomerse dag. Tot dan weer wel met lekker veel zon. Daarover zometeen meer. Is de bekende jarige op deze 1 september. Jelka van Houten, de actrice, is jarig. 48 is ze geworden. Verder is het ook de verjaardag van de Nederlandse presentatrice Jetske van den Elzen. Veel kinderprogramma's deed zij altijd. 54 geworden. Verder Hakan Şükür, Turks voormalig profvoetballer en politicus. 55. De musicalacteur Stanley Burleson is ook jarig. Die is 60 geworden. Van BZN van vroeger, 63. Carola Smit is jarig. En Ruud Gullit, die kennen we natuurlijk als voormalig Nederlands profvoetballer. Die is 64 geworden. Verder Gloria Estefan, 69. En Phil McRae, oftewel Dr. Phil, werd geboren op 1 september 1950. De psycholoog en presentator werd bekend door Oprah Winfrey. En 76 is die geworden. Barry Gibb, die is ook jarig. Hoeft verder ook geen introductie. 80 jaar is hij geworden. En Carla Peijs, oud-politica voor het CDA, is 82 geworden. En Lily Tomlin is een actrice, is 87 geworden. En dat zijn alle bekende jarigen voor vandaag, voor deze 1 september 2026. Het klinkt gewoon als herfst, jongens. Ik moet er nog wel even een klein beetje...

Ik weet niet of Jan Tina uit Leiderdorp op dit moment zit te luisteren, maar ik weet dat hij erg fervent is van Django Wagner. Het zou zomaar kunnen zijn dat zij in haar eentje de bachata staat te dansen nu. Op Bachata Bailando in gedachten met Django. Hij is wel een kleine woonkamer, maar toch. We kijken nog even naar het weer. De eerste dag van de meteorologische herfst is het vandaag. Het is een droge dag met minder wind dan gisteren. Flinke zonnige periode en de temperatuur ligt iets boven de 20 graden. Morgen ook nog een lekker dagje, 21 graden. En dan wel een kleine kans op wat buitjes tussendoor. Donderdag en vrijdag kan er dan wel weer een klein beetje regen vallen. De temperatuur in de Leidse regio was er naar vandaag 20 graden. Het is de koffieshow van Unity NL met Hans en Thomas. Wat een dag, hoor je zo meteen. Vincent, dat ben jij. Die komt er ook aan. En dit is Gewoon Jan met Doe Het.

Vincent, en dat ben jij in de koffieshow van Unity NL. Tot zover de show van vandaag. Morgenochtend ben ik weer bij je met een nieuwe aflevering van de koffieshow. De woensdag editie, uiteraard. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. En vanavond kijken naar de verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude. Vanaf 7 uur op televisie bij ons. En natuurlijk ook te vinden op centraalplus.nl. En kijken kan op je televisie onder andere via Ziggo Kanaal 40, Odido 28 en KPN 1412. Met een kennismaking met de burgemeester Carla Breuer daar. En ook de bekendmaking van het nieuwe dorpslied. En ook de mooiste straat wordt daar gekozen. Kortom, vanavond kijken de verjaardag van Zoeterwoude met om 7:50 19:50 het proostmoment. Dan wordt de echte verjaardag van het dorp gevierd. Ik wens je een fijne dag verder vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En dit is nog dicht bij mij.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd is niet duidelijk. Op beelden van vannacht die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Hierdoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is deze week de JuryTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij JuryTNL.
1: Hey Tino.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De gemeente Voorschoten waarschuwt inwoners voor duurzaamheidsbedrijven die onterecht beweren dat ze samenwerken met de gemeente op het gebied van duurzaamheid. Het aantal bedrijven dat duurzaamheidsoplossingen aanbiedt, zoals thuisbatterijen, isolatie en energieadvies, neemt toe. Positief vindt de gemeente, maar sommige bedrijven beweren dus onterecht dat ze samenwerken met de gemeente en dat is niet waar. Daarom is er op de website van de gemeente Voorschoten een lijst met alle officiële partners te vinden. Ook in Leiden openen monumentale panden de deuren tijdens de Open Monumentendagen. Die zijn op 12 en 13 september. Dat zijn er ruim 30 in de sleutelstad. Het boekje waarin ze allemaal staan en ook welke activiteiten er te doen zijn, is vanaf nu gratis te krijgen. En in het kader van de Pride Leiden kunnen liefhebbers van queerliteratuur komend weekend terecht voor een speciale Pride Book Fair. Een markt waar Nederlandse en Engelse boeken voor en over de queergemeenschap te krijgen zijn. En dat gebeurt voor het eerst. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Reewijk en Woerden 5 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland bij Delfshaven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een kwartier extra nodig. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A20 naar Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 50 kilometer file in de regio. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. De A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar is het op onthoud 10 minuten. En de N434, de route door de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude, doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een kwartier vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En verderop tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid duurt er ook een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Twee rijstroken zijn dicht. Andere kant op, richting Ridderkerk, staat er voor knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doral Megens met het NOS Journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt, op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid heb je een half uur extra nodig. De A12 naar Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug, 5 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen het Terbrechtseplein, of voor het Terbrechtseplein moet ik zeggen, heb je een kwartier vertraging. Door een auto met pech zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A20, Gouda Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven, een kwartier extra. Na 44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! De middagshow van Unity NL. Vandaag 1 september. Het is dinsdag vandaag. Even na 5 met nu de nieuwste van Jari Hellegers.

0: De nieuwste Jari Hellegers, die heet Vloek van Barcelona. En die hoorde je bij Unity NL. Het is dinsdag vandaag. Officieel is de herfst begonnen. Gelukkig het zonnetje schijnt. Even na vijven, dat betekent de kick-off van de middagshow. In de studio Tommy Costa en Lange Frans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was jullie dinsdag vandaag? Wat hebben jullie gedaan?
1: Ik heb twee planken in de bijts gezet in de tuin.
0: Oké, okay, eigenlijk gewoon een beetje
1: En geschuurd zelf.
0: Het huistuin- en keukenverhaal.
1: Ja, ik help mij maar eens klussen. Dat wou ik
2: meer.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: En zijn dat dan echt die twee linkerhanden? Of kan je wel wat voor elkaar krijgen?
1: Geen twee linkerhanden, maar een hoop YouTube. Dus eerst echt, ik ben langer op YouTube aan het kijken hoe het moet. Dan dat ik daadwerkelijk bezig ben om het te doen. Maar dan lukt het me ook wel.
0: Oké, een soort van tutorial. Ja. En dan uiteindelijk dan komt er wat voor elkaar.
1: Heb je een gebijtste plank in je barbecue tafel staan?
0: Ja. Hoe zit dat bij jou, Tommy? Ben jij een beetje handig?
2: Nee. Ik denk als je mij een IKEA-kastje geeft, dan 2 maandjes. En dan is het ongeveer klaar, denk ik.
0: Nou, dat vind ik nog lang.
2: Ja, dat is ook erg lang om aan te geven hoe het bij mij gaat.
0: Ik heb nog wel eens een keertje een IKEA-kastje gehad. En dat kwam dus echt niet in elkaar. En toen zei ik tegen mijn vriendin, gaat hem niet worden. En uiteindelijk hebben andere mensen dat voor geld in elkaar gezet.
1: Slim.
2: Dat is heel slim.
0: Dat is ook een goed oproepje.
2: Dat moet je eigenlijk meteen doen gewoon soms.
0: Ja, dat werkt ook wel. Of je moet er gewoon niet aan beginnen. Ja. Hey mannen, goed dat jullie er zijn. We hebben een boel te bepraten. Tommy, voor jou sowieso ook de eerste keer dat je hier bent.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel veel releases in de afgelopen tijd.
2: Nee, het duurt even, maar we zijn er. Ik vind het hartstikke leuk dat ik er ben.
0: Hey, Tommy Costa, staat dat echt in jouw paspoort? Of is Costa een soort van fictieve naam?
2: Maar ik denk als ik in Spanje over de boulevard loop, dan Tommy Lekkerkerk, dat zeggen ze niet meer. Dat is, het is echt tegenwoordig alleen maar Tommy Costa.
0: En waar komt die naam vandaan dan? Hoe heb je dat zeg maar achter jouw eigen naam gekregen?
2: We hebben het eigenlijk met elkaar allemaal bedacht en met het label. En toen nog met Bram Koning. En dat was ook, ik ben begonnen aan de Costa del Sol. En vandaar ook eigenlijk de link Tommy Costa.
0: Want die Costa, dat is ook een tijd jouw thuisbasis geweest.
2: Ja, klopt. Nou ja, daar zijn we begonnen. Daar zijn we ook nog een jaar lang bezig geweest. Eigenlijk voordat we nu, want ik denk dat we nu 1,5 jaar, bijna 2 jaar in Nederland echt aan het werk zijn. En daarvoor zijn we eigenlijk in Spanje, denk ik, 1,5 jaar bezig geweest. En toen merkte we dat overwaaide naar Nederland. Onder andere ik sta er heel veel in Café Bollian in Amsterdam. Nou, daar merkte je, zeker in Amsterdam, dat echt wel overwaaide. Zeker van de vakantiemensen. Ja, en sindsdien eigenlijk doen we alles heel veel in Nederland.
0: Hey, maar ook dan ben ik best wel een beetje nieuwsgierig. Heel veel mensen die gaan juist van Nederland naar Spanje. Klopt. En jij hebt het andersom gedaan.
2: Klopt. Je ziet echt heel veel artiesten die nu inderdaad ook de Spaanse markt proberen te veroveren. Maar bij ons is het eigenlijk het voordeel dat wij juist nu Nederland mogen veroveren.
0: Oké, en gaat dat een beetje naar behoren? Heb je zoiets van eigenlijk de afgelopen zomer is Pico wel overlopen?
2: Ja, ik denk met Bamos, dat liedje van mij en Lange Frans hier. Ik ben echt blij verrast hoe erg dat aangeslagen heeft. Ja,
0: want hoe is dan die connectie ontstaan? Kenden jullie elkaar al of zijn jullie met elkaar samengebracht?
1: Nou, eigenlijk een van de producers van de song, Rennie, die heeft geschreven en geproduceerd. Daar heb ik al vaker mee gewerkt. Dus die was in eerste instantie degene die het liedje naar mij stuurde. Zo van, we hebben de song soort van klaar, maar we horen hier een rap op. Ja, schoenmaker blijft bij je lees. Dat is wat ik moet doen natuurlijk. Zo gezegd, zo gedaan.
0: Maar ongekend, als we gaan kijken naar al die platen waar jij tegenwoordig op bent te horen, Frans.
1: Ja, het zijn er niet minder dan het worden.
0: Nee. Want hoe gaat dat dan? Ben je daar dan een beetje selectief in? Zeg je dan met die artiest en dan met die? Ik bedoel, het is allemaal begonnen met John West ooit.
1: Sowieso, in de Hollandse scene zeker. En ik heb gewoon zoiets, als het liedje me aanspreekt en ik vind het refrein tof. En ik hoor het, als ik moet de demo horen en denken, dit gaan mensen in de kroeg wel meedoen. Dan gooi ik een Lange Frans sausje eroverheen.
0: Ja. En wat is dan zeg maar die chemie tussen die artiesten en dan toch die rap en dan dat volksen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat je hebt nu gewoon een generatie hier in Nederland die is opgegroeid met hiphop. En je hebt de laatste 8, 9 jaar dat het Hollandse lied eigenlijk uit de verdomhoek is gehaald. En eindelijk gerespecteerd wordt in de mainstream. Grote radiostations doen mee. TV staat open meer dan ooit. En ik denk dat het perfecte huwelijk is tussen hiphop en volksmuziek.
0: En merk je dat dan ook, Tommy? Dat je dan toch een groter podium krijgt, dat er meer gebeurt?
2: Ja, door Lang Frans. Ja, zeker. Nee,
1: dat zal niet alleen door mij zijn.
0: Nee, maar gewoon in het algeheel.
2: Nou ja, je merkt inderdaad wel, je hebt toch een plaat met een bekend persoon. En ik bedoel, Lange Frans, als iemand een gevestigde naam is, dan is het Lange Frans. En het leuke was ook dat de chemie tussen Frans en mij gewoon met dit nummer ook gewoon heel erg leuk was. En dat zie je dan ook weer terug. En dat zie je aan het liedje terug. Ik bedoel, het is niet ingezongen alsof we er eigenlijk helemaal geen zin in hadden. En
1: dat
2: in de clip ook,
1: weet
2: je.
0: Dus eigenlijk gaat het gewoon hartstikke lekker.
2: Ja, dat zie je. Mensen voelen dat blijkbaar ook, want het slaat gewoon heel goed aan. En dat merk je gewoon. Wij hebben er zin in. Wij hebben het echt enorm leuk gehad. Ja, en het liedje is daardoor ook gewoon enorm leuk geworden.
0: Hey, en qua sound, hoe zou jij jezelf als solo-artiest echt willen typeren?
2: Tegenwoordig wordt dat heel breed. Wat ik zeg, sta ook in Café Bollian. Nou ja, dat is natuurlijk best wel breed publiek. En het is een lange avond sta je dan te zingen. Dus het was in het begin echt in Spanje zeker heel veel feesten. En eigenlijk van de Engelbewaarde tot en met... Ja, noem eens wat echte liefde is te kopen. Ja, dat was echt het standaard rijtje. En nu merk je dat Tommy Costa zelf ook echt... We maken heel veel medleys, eigen nummertjes, noem maar op. Dat we echt onze eigen stijl aan het ontwikkelen zijn. Maar dat reikt ook van René Vroeger tot inderdaad John West. Tot Elton John bijvoorbeeld ook wel eens...
0: Gekste liedje die je ooit hebt gedaan daar in die Bollian. Want daar moet je echt alles kunnen inderdaad.
2: Daar moet je heel veel kunnen.
0: Gewoon een gigantisch breed repertoire. Wat is de gekste die ooit is aangevraagd en waarvan je dacht... Ah, weet je wat, gaan we gewoon doen?
2: Dat was een soort stamppot remix van Viva Cerveza was dat. Die zei iemand, ja. Ik zeg, ja, Viva Cerveza heb ik net al gedaan. Ja, maar wij willen graag de stamppot versie. Ik zeg, oh, nou.
1: Maar het is een soort hardstyle versie.
2: Ja, gewoon een hardstyle versie.
0: Okay. Ja, en toen dacht jij, dan gaan we die gewoon doen.
2: Dan gaan we die gewoon even de ding
0: even buiken. Lekker rammen, even die tent op zijn kop zetten.
2: Heerlijk.
0: Hey, zometeen alles over Bamelstad. Dat is die zomerplaat die dus samen is uitgekomen. Tussen Tommy en Frans. Ook Wolter Kroes en Route Soleil komt eraan. Het is de middagshow van Unity NL. En ook dit is Tommy Costa. Je hoort Shotje. Ik kwam.

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL, met Wolter Kroes, Route Soleil en Shotje van Tommy Costa. Hey Tommy, wat is nou, denk jij, de plaat die het allerbeste gedaan heeft, als we echt eventjes gaan kijken naar het aantal streams?
1: Dat was de eerste. Dat was echt de allereerste. Dat was, het leuke is, kijk, op een gegeven moment krijg je natuurlijk meer ervaring zelf, hè, want je bent natuurlijk langer bezig. En dan word je ook steeds meer betrokken bij een liedje. Dus wat ik zeg, met Bamos ben ik echt veel meer betrokken geweest dan met zo'n Fiesta. Kijk, Fiesta en de Costa, dat was een plaatje. De demo was eigenlijk al goed en ik heb me voor de rest er een beetje van afgehouden. Zo, ja. Joh, jullie, Bram Koning, ja, ik ga daar niet tegenin als die zegt, joh, dit is het. Dus gewoon ingezongen en ja, dat werd gelanceerd. En ik denk de eerste twee maanden kwamen we op de 200.000 streams of zo. En toen zakte het eventjes in, ik denk een maand. En daarna 300.000, 400.000, ik denk dat we nu op de 460.000 of zo dan uiteindelijk zijn beland.
0: Oh, dat gaat echt, ja, gewoon naar een half miljoen toe.
1: Ja, dat zat echt. En dat was het eerste plaatje dat we elkaar ook echt aan zaten te kijken. Van, nou ja, dit. Ja.
0: Maar ja, je zegt, toen heb ik het allemaal een beetje over me heen laten komen. Ja. Is het dan omdat je nu verder bent, ook wat ouder bent inmiddels, dat je zoiets hebt van, oké, ik ga me er toch meer mee bemoeien,
1: nou ja,
0: met wat ik wel en niet wil?
1: Ik denk dat je natuurlijk logischerwijs, kijk, toen dat Fiesta aan de Costa uitkwam, had ik eigenlijk bijna nog helemaal niet op. Dus die ervaring van welke nummers slaan aan, wat vinden mensen leuk, die heb je ook eigenlijk niet. Dus je kan ook niet echt helemaal weten van, ja, je gaat een liedje maken. Ja, wat moet er in dat liedje zitten om het een beetje een Tommy Costa liedje te laten zijn. En ik denk, nu heb je natuurlijk zoveel ervaring en optredens en aan nieuwe mensen die je leert kennen. In het wereldje ben je natuurlijk steeds een bekendere naam aan het worden. Dus je komt steeds meer mensen in contact. En je leert weer nieuwe liedjes van die mensen kennen. Dus je hebt steeds meer ervaring van wat werkt en wat vinden mensen leuk. En ik denk dat je dat nu juist kan toepassen in de studio.
0: En hoe werkt dat bij jou dan, Frans? Want ik kan me voorstellen dat er dagelijks DM'tjes bij jou binnenkomen met de vraag, zou jij willen rappen op een liedje van mij?
2: Ja, nou, per DM valt dat wel mee, hoor. DM's zijn vooral veel mensen die het zelf willen gaan proberen en die sturen dan lappe tekst. Ja, die lees ik niet. Dat doe ik niet aan mee.
0: Oké, dus dat is eigenlijk gewoon, als je dat probeert te doen, gaat hem nooit worden.
2: Nee. Want nu, kijk, dat zijn vaak dan ook de mensen die nog niet echt durven. Ja, en ik ben er niet om je, zeg maar, over die drempel heen te helpen. Maar als je de hele dag aan het rappen bent op TikTok en het gaat steeds beter, dan vind ik jou wel op een gegeven moment.
0: Dus want zo hoe ben selectief ik dan wel. Ben jij? En wanneer denk jij van, met deze zanger of zangeres wil ik samenwerken? En dan, ja, eigenlijk de volgende vraag. Hoe zorg je ervoor dat die rap past bij het liedje dat die artiest aan het maken is?
2: Nou, ik kijk gewoon van, is het een serieus team? Komt er een videoclip? Heb ik er zelf promotioneel wat aan? Ook, weet je, het mes moet aan twee kanten snijden. En soms heel af en toe heb je een liedje, dat is dan zo'n driekwartsmaat. Ja, daar wordt rappen wordt lastiger erop. Dus ik moet wel meteen een idee hebben van, oké, dit is waar de flow naartoe gaat. Als dat niet gebeurt, dan hebben we sowieso een probleem.
0: En bij het horen van Bamos, wat dacht jij toen?
2: Ja, een leuk zomerplaatje. Ik was op dat moment ook de Spaanse zomertour aan het inplannen. Dus ik dacht van, dit is leuk om in Torremolinos erbij te hebben. En dat is zeker zo gebleken.
0: Een soort 1 plus 1 is dan 2. Samen een liedje opgenomen. Wat is het grootste compliment dat je dan Tommy zou willen geven? Want ja, je hebt toch besloten om dat liedje met hem op te gaan nemen.
2: Ja, nou, eens even denken.
0: Nou.
2: Tommy heeft sowieso een soort gek enthousiasme. Waar hij alles mee doet. Daar doet hij zijn optredens mee en ook in de videoclip. Hij gaat er echt voor. En dat vind ik bewonderenswaardig. En dat is ook iets wat ik zoek in artiesten met wie ik samenwerk of waar ik mijn hulp aan verleen. Is dat ze gewoon bloedfanatiek zijn en dit ook zouden doen als het geen werk zou zijn, bij wijze van.
0: Dus eigenlijk een bepaalde energie moet erin zitten.
2: Ja.
0: En die moet jij voelen.
2: Ja. Ja, zonder te spiritueel te klinken. Maar je moet gewoon, hij is gewoon bloedfanatiek. En dat waardeer ik in mensen als ze bloedfanatiek zijn.
0: En wat is dan jouw grote droom, Tommy? Wat is hetgeen waarvan jij zegt, daar zijn we dan met het hele team naartoe aan het werken?
1: Nou, ik denk, ja, dat is, kijk, je bent niet de eerste die dat vraagt. Maar kijk, wat ik altijd wel zeg, en dat is ook echt wel zo. Kijk, wat we nu met dan, wat ik eigenlijk bereikt heb in de periode. Ik denk dat we nu 3,5 jaar bezig zijn. Ik denk dat we in 2023, 2024 begonnen zijn. Nou ja, als je kijkt wat voor stappen we al hebben mogen doen. En ik bedoel, nu de laatste stap is dan samen met Lange Frans een liedje hebben mogen maken. Kijk, als we kijken in dat tijdsbestek wat we allemaal al hebben mogen doen. Is eigenlijk mijn droom dat eigenlijk op diezelfde snelheid doorgaat. Ik bedoel, kijk, ik ga niet zeggen, joh, ik wil volgend jaar in de Ziggo Dome staan. Alleen, je moet, kijk, je ziet nu dat je gewoon hele goede stappen maakt. In het wereldje steeds bekender wordt. Met steeds meer bekendere mensen mag werken. Ja, en ik denk dat je daar, het hoeft ook niet allemaal van 0 naar 100 meteen. Maar je moet die stappen en die stijgende lijn aan zien houden. Ik denk dat dat wel mijn droom is.
0: Uiteindelijk gaat het gewoon hartstikke lekker. Dat resulteert in bamels. Enig idee waar de teller op staat nu, qua streams?
2: Nou, ik was eigenlijk al stiekem aan het spieken. Ik ga het je gewoon precies vertellen. Wat dacht je daarvan? Dat is nog veel leuker natuurlijk.
0: Nou, het grappige is, dat liedje kwam hier natuurlijk een paar weken geleden binnen. En toen dachten wij van, dit is vrolijk. 381.
2: 381, ja.
0: Ja, maar dan gaat hij jouw andere plaat gewoon verslaan.
1: Hij staat ook bovenaan met de populairste liedjes van Tommy Costa op dit moment. Ja, dat is echt gewoon. En je merkte ook inderdaad hoe het ontvangen werd. En ook in de afspeellijsten en op Spotify, op YouTube, noem het allemaal, TV Oranje, noem het alles maar op. Ja, dat was meteen eigenlijk vanaf het begin, sloeg dat gewoon enorm goed aan. En dat rolt zich nu langzaam uit. En wat ik zeg in die feestweek ook in Spanje, je ziet gewoon dat zo, mensen zingen dat zo ontiegelijk makkelijk mee. En dat is gewoon zo bijzonder, want ik stond nou na 2 weken terug in Spanje. Ik hoef er maar in te starten en ze zingen er mee. En dat gevoel, dat wendt nooit. Dat blijft altijd heel bijzonder.
2: Ja, hoe vet is dat? En dat het je eigen liedje is.
1: Dat ook.
2: Want
1: dat
2: als je als zanger iets doet van iemand anders en er wordt goed op gereageerd.
1: Ja, natuurlijk. Dat is leuk.
2: Dat is leuk, maar dit is leuker.
1: Maar als je inderdaad je eigen liedje, dat is een gevoel. Dat is niet, dat wendt nooit.
0: Eigen plaat groot maken. Uit de studio van Randy Batzils.
1: Ja.
0: Hoe is dat, die samenwerking met Randy in Brabant?
1: Ik zit volgende week weer bij Randy. Of deze week nog zelfs.
0: Is voor het vervolg.
1: Voor het vervolg.
0: Dus dat treintje, dat is aan het rijden.
1: Dat
0: en
1: is
0: dat
1: aan het
0: blijft
1: rijden.
0: Ook gewoon doorgaan.
1: Dit stopt niet.
0: Hey, de plaat overal te streamen, overal te downloaden. En nu te horen bij Unity NL. Tommy Costa en Lange Frans. Dit is Bamels.
3: Tommy Costa met Lange Frans.

0: combinatie die we eigenlijk nooit aan zagen zien komen. Tino Martin en Anouk en Voor Je Het Weet. En daarvoor Tommy Costa met Lange Frans en Bamos. Ik moet zeggen, die zomer die is gewoon weer helemaal terug.
1: Zolang wij dit liedje zingen, blijft de zon ook schijnen. Dat is een afspraak die wij hebben gemaakt met het weer. Ja. Dus, en als je hem thuis streamt, dan krijg je ook lokaal in je eigen tuin zon.
0: Ja, maar dan snap ik het wel. Want dat was de afgelopen dagen minder mooi weer.
1: Dat bedoel ik.
2: Kijk naar buiten. Dit is het.
0: Ja, dat zonnetje is weer gaan schijnen.
2: Wij zijn natuurlijk gek.
0: Ja, wat mij betreft mag die de komende maanden in ieder geval ook gewoon nog lekker door blijven schijnen. Hey Frans, hoe lang heb jij erover gedaan om die rap zeg maar op dit liedje helemaal picobello te krijgen?
1: Nou, ik heb 2 verses gemaakt. De tweede verse was een beetje schunniger. En toen zei Stijn, laten we niet te veel van die tweede verse erin gooien, maar laten we hem lekker clean houden. Dus ik geef nog een beetje keuze mee. Ik denk dat ik een half dagje heb gezeten.
0: Ah, daar ben ik wel even benieuwd.
1: Ik marineer dan altijd wel. Ik zet de beat aan in de auto en dan schrijf ik elke dag een paar zinnetjes. En op een gegeven moment ga ik er echt voor zitten en dan ga ik gewoon...
2: Want jij gaf mij net een compliment. Dat was eigenlijk mijn... Ik was al voorbereid als jij tegen mij zou zeggen, wat is dan Frans een kwaliteit? Nou ja, ik zeg wel tegen mensen, het blijft echt ongelooflijk knap dat Frans dan een demo krijgt. Al is het een halve dag, al is het een dag. Nou ja, ik kan in 2 maanden nog niet zo'n rap bedenken. Het blijft echt ongelooflijk knap dat je in zo'n korte tijd al die dat het klopt allemaal.
0: Ja, weet je wat ik dan knap vind? Het bedenken, dat is 1. Maar het onthouden en het dan ook nog live kunnen performen op het podium.
1: En daar ben ik niet zo goed in.
0: Nee, gaat dat vaker de mist in?
1: Ik heb wel speakbriefjes nodig. En het liefst heb ik de hele dag iemand met een autocue achter me aanlopen. Ja, dat is wel het beste. Maar ik heb inmiddels ook meer dan 400 liedjes gemaakt. Waarvan je zeg maar 60 af en toe eens moet performen.
0: Ja.
1: En als ik de eerste zin weet, dan zit ik vaak goed. Maar als ik in het refrein zit en ik kan niet op de eerste zin komen, dan heb ik in mijn iPhone 1 notitie, die heet speakbriefje. En daar staan alle beginnetjes van alle verses met alle vrienden en cornuiten.
0: Nee joh.
1: En ook dingen van mezelf. Ja, tuurlijk, sowieso. Ja,
0: gewoon de geheimen van Lange Frans ontrafelt hier.
1: Het is gewoon te veel.
0: Het speakbriefje. Ja. Ben ik toch wel even benieuwd. Die ongecensureerde versie. Wat zat daar dan in waarvan jij dacht, Tommy, ja, dit is dan net even te heftig?
2: Ik weet het nog wel.
1: Tommy weet het nog wel.
2: Ja, ik weet het nog wel. Het eindigt met Fuego, Vuur en Faya. De hele zomer lang droomt Frans alleen van haar papaya.
0: Oké, en toen dacht jij...
1: Dat was hem inderdaad,
0: ik vind hem wel goed eigenlijk.
1: Ik ook. Ja, nee, maar het is ook niet slecht. Maar in het Hollandse moet je toch... ik wilde niet buiten de lijntjes kleuren zonder dat de rest van de plaat dat deed, zeg maar.
0: Ja, oké. Dat dan mensen zouden denken, wat een schunnig liedje. Die gaan we niet draaien of die gaan we bannen en daar gaan we niks mee doen.
1: Ja, hij noemt mij een zeehond elke keer dat ik uit de zee kom. En ik vraag die zeemeermin daar of ze vanavond met me meekomt. Ja, dat...
0: Ik vind hem op zich wel grappig. En dit vind ik eigenlijk nog wel meevallen.
1: Ik wil jou, schat, puttequero. Ik meen het echt. Ik ben sincero. Esta noche, geen probleem was. Al kost het al mijn dinero. Ja, dit valt
2: wel
1: mee.
2: Het
1: valt wel mee.
0: Ik vind hem op zich ook wel grappig. Je zou zo'n soort, noem het B-kantje van dit liedje zo kunnen maken.
1: Ja, de remix ligt al klaar.
2: Die ligt klaar. Ja. Klopt, ja.
0: Die komt er ook echt aan?
2: Die komt eraan.
0: En wat is dan het verschil? Is dat dan echt met deze tekst? Of zit er een hele andere beat onder?
2: Nee, er zit een hele andere beat onder. En als je natuurlijk zo'n remix pakt, dan moet je ook heel erg op de melodie van een liedje focussen, zo'n remix. Want dat is natuurlijk niet constant tekst. Dus je hebt ook heel veel instrumentaal. En dan komen we er eigenlijk ook achter hoe gaaf de melodie van zo'n liedje eigenlijk is. Dus het is een heel grappig... Bamos heeft ook eigenlijk een hele leuke melodie.
0: Ja, wanneer komt die uit dan, die remix?
2: Nou, dan moet ik eigenlijk even naar achter kijken.
1: En het is een hardere remix ook, zie ik al.
0: Is eigenlijk een beetje voor in Bolle Jan of...
2: eind van de avond in Bolian. Dan is die perfect.
0: Ja, precies. Even flinke stampen,
2: even flink doorgaan geven. Ja.
0: Gas geven.
2: Ja.
1: Stampot remix.
0: Ja. Maar ergens in september dan moet die wel uit.
2: Dan gaan we die feestweek.
0: Gaan we dat in de gaten houden. Tommy, ik heb van jou jouw liedje klaarstaan met Fiesta aan de Costa.
2: Nou, dat wordt het in september, hoor. Fiesta aan de Costa.
0: Ja, is het dan op het strand? Is het bij al die stoomtenten
2: overal,
0: daar?
2: Dat is daar één grote mensenmassa van allemaal Nederlandse mensen die echt... specifiek daarheen komen om echt gewoon helemaal uit de dak te gaan.
0: En ga je Frans dan meenemen?
1: Ik ben daar.
2: Daar is
1: dus
2: daar.
1: Wij zien elkaar.
2: En ik ben daar ook. Dus
1: wij kruisen elkaars paden.
2: We ruiken elkaar gewoon daar.
0: Ja,
2: en
0: overal waar we elkaar optreden.
1: Komen, dat zingen wij af.
0: Met al die Nederlanders op de foto en een feestje maken.
2: Dat.
0: Zometeen de nieuwste. Rutger van Barneveld gaat ook over het strand. Na Fiesta aan de Costa. Tommy Costa.

0: Rutger van Barneveld, Zomerzonstrand 2.0. En die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow aan het einde van de werkdag met Lange Frans en Tommy Costa in de studio. Hey Frans, de komende tijd, hoeveel projecten heb jij lopen? Waar ben je allemaal mee bezig achter de schermen?
1: Ik ben heel veel aan het doen. Van al het doen komt er ook soms wat uit. En volgens mij het eerste wat er nu op de planning staat is 19 september met Lassa en Westy Bronkhorst.
0: Oké. En klein tipje van de sluier, wat kunnen we dan gaan verwachten?
1: Ik ga je gewoon vertellen, het liedje heet Plan de Champagne. En het is een hele gezellige knaller. Westy op zijn best, Lassa op zijn best, Fransie op zijn best. Ja.
0: Geen plan de campagne, maar plan de champagne.
1: Zeker weten.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval dorstig.
1: Klopt.
0: Dat klinkt heel positief, gaat eens uitkomen. Hey, en de afgelopen tijd ook met heel veel artiesten samengewerkt. Is het dan heel vaak eenmalig? Of is het ook wel, als ik wat begin, dan wil je met een artiest ook een soort van gaan bouwen?
1: Nou goed, kijk, met Johnny heb ik natuurlijk inmiddels een relatie van ruim 13, 14 jaar.
0: Ja, en, dat is hit na hit.
1: Dat gaat nog steeds erg goed. Onze laatste release gaat prima. En ik release met andere mensen, hij release met andere mensen. Vroeg of laat komen we toch weer bij elkaar. En dat is mooi. Ik speel vrijdag mee met Sander Kwarten. Daar heb ik ook een single mee klaar liggen. Dus ja, dat eigenlijk gewoon lekker. En ik ben ondertussen ook gewoon mijn eigen ding aan het maken. En voor andere mensen aan het schrijven en produceren. En ik ben gewoon bezig.
0: Eigenlijk gewoon heel veel plezier maken.
1: Vooral dat. En kijk, in de studio kan je ook niet echt in de problemen raken, weet je. Dus het is een goede, veilige plek voor mij om gewoon veel tijd te spenderen.
0: Nou, dat is altijd fijn. En toch vind ik het grappig. Als we gaan kijken waar je ooit vandaan kwam, de sound die je maakte en wat je dan nu doet, dan is dat echt gewoon 360 graden gekeerd.
1: Nou, ik maak nog steeds al wat ik vroeger maakte. Alleen dat heb jij niet gehoord misschien. En dat is oké. Dus ik doe nog steeds echte hip-hop. Doe ik ook. En ik doe ook echte volks. Dus dat is een smaak die erbij is gekomen in de ijswinkel die Lange Frans heet.
0: Ja, en die heeft heel veel smaken.
1: Ja, en levert goed geld op.
0: Nou, dat is het allerbelangrijkste. Hey, en Tommy, zeg jij een vervolg met Frans is niet uitgesloten in de toekomst?
2: Hoorde je mij? Nu wel. Ik kijk even naar mijn rechterkant. Vanaf mijn kant niet in ieder geval.
1: Als het liedje top is, dan spring ik erop.
0: Nou, dan is het gewoon belangrijk. Ik heb van jou een liedje klaarstaan, Frans. En dat is een liedje echt compleet wat anders met Robert Leroy.
1: Dat is mijn allereerste volkse uitstap. Zeg maar.
0: En meteen een hele mooie.
1: Ja, maar met dit liedje, het is een, wat zeggen Robert en ik altijd tegen elkaar, dit is een regionale hit geweest. Van Aalsmeer tot Purmerend.
0: Een beetje in het Noord-Holland.
1: Groot Amsterdam, maar niet te ver. En het grappige is, hij werd wel nog afgelopen weekend in Apkoude gewoon aangevraagd. Maar het allerleukste is misschien wel om te melden dat Robert heeft een zoon. Die heet Joshua.
0: Klopt.
1: En Joshua heeft
0: DJ.
1: Ja, heeft een track gemaakt, I Surrender, waar ik ook op rap.
0: Klopt.
1: En dat is de grootste hit van mij de afgelopen 2 jaar geweest. Want die plaat tikt inmiddels de 16 miljoen streams aan. En
0: maar die gaat echt gewoon helemaal internationaal.
1: Nou, de versie zonder mij gaat heel internationaal. De versie met mij iets minder internationaal. Maar die plaat heeft het supergoed gedaan. Het grappige is dat ik dus ooit in 2008 met Robert uit ben gekomen. En jaren later met zijn zoon. En dit was het begin.
0: Nou ja, toch blijft het een bijzonder liedje. En jij zegt, het is dus die regionale hit. Regio Amsterdam. Robert Leroy, Lange Frans.

0: jij vandaag?
1: Robert van Hemert, zandloopster, en Robert Leroy samen met Lange Frans en Laat Mij Maar Gaan. Eigenlijk het begin in het volkse segment.
2: Ja, ik heb het idee dat dat echt misschien wel de eerste keer was dat rap en hip-hop en volks samen zijn gemerged.
1: Een soort mooie samensmelting.
2: Ja.
1: Tommy, je vertelde net al, er gaat een remix aankomen van Bamos. En daarna, want deze week de studio in, wanneer moet er wat gaan komen? Echt weer een eigen product, eigen materiaal?
3: Ja. Nou ja, we hebben nu natuurlijk Bamos, nou, die wachten nog eventjes af. Nou ja, dan komt die remix natuurlijk uit. Nou, ik had net met Frans al even een onderrondje om eventjes misschien het een en ander nog wat er in het vat zit. Ja, ik denk over een maandje of twee, denk ik, 2,5, 3.
1: Oh, dit jaar, 2026, ja, gaat er dus nog wat komen.
3: Ja, waarschijnlijk nog wel wat uit. En ja, dan het voorjaar komt er weer iets heel, hopelijk iets heel moois aan.
1: Maar goed, ik vroeg jou net, wat is voor jou dan het hoogst haalbare? Noem het even, the sky is the limit. Welke kant moeten we dan op gaan?
3: Nou ja, ik denk dezelfde kant die we nu op gaan. Ik denk dat we nu, als we nu kijken wat we nu al hebben mogen doen en wat we mogen doen, is eigenlijk al echt een hele goede richting die we opgaan. En dat zie je ook in de bekendheid, dat zie je bij het publiek. Ja. Dat zie je hoe goed de nummers inderdaad aanslaan. Dat zie je inderdaad hoe het aanslaat in het muziekwereldje, onder de collega's en onder andere artiesten zelf. Dus ik denk, ja, dit is de weg die we aan moeten houden.
1: En heb je een gouden tip, Frans, voor Tommy?
2: Nee, ik heb geen gouden tips. Gouden tips bestaan ook niet. Het is gewoon een kwestie van doorgaan. En blijven opkomen dagen. En vaker naar de studio gaan. En nog meer zangles nemen. En nog meer optredens doen. En dan
3: dat
2: word je
3: ermee bezig
2: moment...
3: blijven, denk ik. Ik denk dat je constant inderdaad jezelf... Je bent nooit uit om te leren en te ontwikkelen. Je moet, ja, wat ik zeg, zangles ook. Rob de Nijs, die deed ook niet altijd... Die hebben ook gewoon nog lessen en technieken.
1: Het hoeft ook niet altijd perfect te zijn natuurlijk. Hè?
2: Zeker niet. Maar je moet gewoon doorgaan.
3: Ja, jezelf
2: en nooit opgeven. Want als je opgeeft, dan weet je nooit wat er had kunnen gebeuren. Als je

0: WNL-bord. En mochten nou de luisteraars meer van jullie willen, waar zijn we te vinden? Meest actief op dan?
1: Instagram en internet, denk ik.
2: Ja, ik ben overal gewoon Lange Frans. Op TikTok ben ik Lange Frans. Volg me daar. Op Instagram ben ik Lange Frans. Op Facebook ben ik Lange Frans. Ja. Op Spotify ben ik Lange Frans. Dat is ook wel belangrijk. Als mensen je gaan volgen op Spotify. Dat is misschien ook wel belangrijk. Want volgens mij zeg je, ik heb je release gemist. Als je een artiest volgt op Spotify, dan kom ik altijd in je homepage.
1: Precies.
2: En
0: dan kan je het niet missen.
2: En ik weet dat jullie ook een leuke playlist hebben op Spotify, toch? Die kunnen mensen ook volgen.
0: Ja, die moeten we wel iets meer bijhouden.
2: Dat zo is het altijd.
0: Dat is dan wel weer het enige.
2: Dat is dan weer mijn gouden tip voor jou.
0: En anders gewoon op de radio lekker luisteren, toch? Naar alleen maar muziek van eigen bodem. Mannen, maak er een hele mooie avond van. Heel veel succes over een paar weken aan die Spaanse Costa.
1: Dankjewel. Jullie bedankt voor het interview.
0: En zometeen eet smakelijk.
2: Dankjewel.
0: Tommy Costa, dit is Ambulance bij Unity NL.

0: glijden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Al Begens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je bijna een half uur vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A12 naar Den Haag ook 30 minuten extra tussen Bunnik en Woerden. En de A16 Breda-Rotterdam doe je er een uur langer over tussen knooppunt Ridderkerk en Bergse Hoek. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De weg is even afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL.
1: Hey Tino!

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Leidschendam een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd. En de N447 Leidschendam-Leiden, die is tussen Wassenaar en Leiden beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
2: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
3: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
2: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
1: Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gim Balduk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
4: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders waar het mogelijk om gaat voor de Russische diensten werkt.
1: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: Streek.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gisteren zijn niet alleen de scholen in onze regio weer opgestart. Ook het academisch jaar van de universiteit ging van start. Dat officiële moment vond voor het eerst in 451 jaar niet plaats in Leiden, maar in Den Haag. De universiteit heeft sinds een aantal jaar ook een campus in Den Haag. Aanleiding om de opening een keer in die stad te doen. De Garenmarkt in Leiden wordt op 3 oktober omgetoverd tot Giga Garenmarkt. Er komt een groot feest en dat wordt georganiseerd door een aantal horecaondernemers uit de stad. Natuurlijk allemaal tijdens de viering van Leidens Ontzet. En over die viering gesproken, vandaag is bekend geworden welke attracties op de kermis in Leiden komen te staan. Wie benieuwd is wat er verandert, die kan terecht op onze website, want we hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het af tot 14 graden. Morgenochtend valt er wat regen, maar daarna lost de bewolking op en laat de zon zich zien. Al met al wordt het morgen 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jij?
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat

0: Een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
0: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
2: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
0: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 80 roepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albin Egens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
2: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
1: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1

0: juli moet de klant 3 euro per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriens baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
1: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
0: Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij

0: levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
1: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
0: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
0: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL. Hey.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten.

0: Gesloten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorp in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen. Met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hier hoor je Nederland. Unity NL.
1: Een avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen

Dit is deze week de EuroTNL Single Track. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nieuwe muziek hoor je bij EuroTNL. Hey.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tolen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tolen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tolen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen